U hoort in het eerste blok achtereenvolgens Nautilus uit 2016 en Orlok uit 2017 van de Britse componiste Anna Meredith, gevolgd door MX en Throwing a Window Through Another Window uit 2016 van de Nederlandse-Britse Jobina Tinnemans. Hier is Icebreaker.

En dat was tot slot van het concert van Icebreaker On Edge van Elizabeth Kelly. Die, What Is It, The Golden Eagle, drie stukken van Carrie Andrew en The Dam van festivalcomponiste Kate Moore. De opnames in de clubzaal die werden gemaakt door Wijnand de Groot en dat was op 11 november 2018. U luistert naar opnames die de concertzender in nauwe samenwerking maakte met de VPRO tijdens November Music 2018. Op vrijdagavond 9 november was het podium van de Willem II Concertzaal voor het Omar Bashir Ensemble. Dat bestaat uit Omar Bashir Oud, Ruven Rupik percussie, Tony Overwater contrabas, Abderrahim Semlali viool en Ahmed El Mai kanoen. En ze brachten een programma met een mengeling van improvisaties, traditionele Arabische muziek en composities van Omar Bashir en zijn vader Monir Bashir. We gaan luisteren naar het Omar Bashir en Ensemble.

Dat waren Omar Bashir en Ensemble. Met een programma, een mengeling van improvisaties, traditionele Arabische muziek en composities van Omar Bashir en vader Mounir Bashir. De opnamen werden gemaakt door Kees van der Wiel en die heeft ook dit programma over November Music 2018 samengesteld.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de eerste van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019, dat vorig jaar op diverse locaties in 's-Hertogenbosch plaatsvond. En dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. We hebben vandaag twee concerten die allebei in het pikkendonker plaatsvonden. En dat is door componist Georg Friedrich Haas voorgeschreven in de partituur. Dus weinig tekst, ogen dicht en luisteren maar. Op 2 november speelde het Engelse The Riot Ensemble de wereldpremière van Solstice voor 10-koppig ensemble in het donker. Hier is het Riot Ensemble.

Dit was trekkwartet nummer 9 van Georg Friedrich Haas, uitgevoerd door Quartetto Maurice. Beide opnamen werden in het pikkendonker gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand op 3 februari een nieuwe uitzending met opnames van November Music 2019.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En we gaan luisteren naar de tweede van een serie van 12 met opnames van het festival November Music 2019. En dat vond plaats op diverse locaties in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking, die opname dus, met de VPRO die een groot deel van de opnames financieel mogelijk heeft gemaakt. We gaan luisteren in deze aflevering naar 4 concerten. En we beginnen met het openingsconcert. Het vond plaats op 1 november in de Grote Kerk. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van 's-Hertogenbosch gaf November Music samen met de gemeente een compositieopdracht aan Jesse Passenier. En voor zijn compositie Ellen vond Passenier inspiratie in Operatie Ellen. En dat was een operatie van het 53ste Welsh Infantry Division. En zij bevrijden de stad na een intensieve 6-daagse strijd. Het werk stelt 4 koren met vocaal ensemble markant tegenover elkaar. En dat zorgde voor een dynamisch akoestisch spektakel. Stadschroniqueur Erik Alink schreef voor dit werk de tekst Krijt. We gaan luisteren naar een vocaal ensemble markant dat onder leiding staat van Bernard Touwen met het stuk Ellen van Jesse Passenier.

U hoorde vocaalensemble Markant onder leiding van Bernard Touwen met het stuk Ellen van Jesse Passenier. En het was de officiële opening van het festival November Music 2019 in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch. De strijd met verval is voor iedereen onontkoombaar. Maar, dat is ook goed bericht, in het langzaam ondergaan van je vergankelijkheid schuilt ook poëzie. In haar performance, Decay, scheppen de Engels-Duitse componisten Claudia Molitor en trombonist Tullus Rennie een klankmeditatie over het verloop van de seizoenen, het ouder worden en de voortikkende tijd. Speciaal voor November Music gingen Molitor en Rennie in zee met de jonge Nederlandse stemacrobate Sanne Rambachs, die zowel thuis is in de jazzmuziek als in de meer eigentijdse paadjes. Met haar werk hoopt Claudia Molitor de melancholie van het verlies te omarmen en ons te verheugen op de belofte van verandering. En zo eindigt het toch nog wat optimistisch. We gaan luisteren naar Claudia Molitor piano, Tullus Rennie trombone en Sanne Rambachs stem met Decay.

En dat waren achtereenvolgens Danzas Chiriguanas van Bruno Culotti, Salto di Sappho en Song for Life and Death van Galioppe Tsoupaki en tenslotte Reed Face van Steve Reich. Met Matthijs Koenen panfluit en Erik Bosgraaf op blokfluit. Erik Bosgraaf en onze opnametechnicus Theo van Soest moesten na dit concert met een groot deel van het publiek zich snel verkassen naar Museum Slager, 200 meter verderop. En ook voor dat concert had Galioppe Tsoupaki een nieuw werk geschreven met de titel Skia. Het is een serie voor solowerken, voor diverse instrumenten, die ze dit seizoen als componist des Vaderlands schreef en die live worden uitgevoerd tijdens Podium Witteman. En verder speelt Erik Bosgraaf van Tsoupaki een wat ouder werk, The First Lament of Ikavi. En dat doet hij in een bewerking voor blokfluit. Het concert begon met een korte improvisatie door de Turkse nijspeler Sinan Arat. Luistert u daarna achtereenvolgens naar Skia en The First Lament of Ikavi van Calliope Tsoupaki. Dit is Erik Bosgraaf.

U hoort een korte improvisatie van Erik Bosgraaf en de Nijspeler Sinan Arat, gevolgd door achterinvolgens Skia en The First Lament of Ekavi van Calliope Tsoupaki. En het was de Kunstmuziekroute concert van Erik Bosgraaf in Museum Slager. Alle opnames die u in dit programma heeft gehoord, die werden gemaakt door Theo van Soest. En Kees van de Wiel stelde dit programma samen. Volgende maand op 2 maart is er weer een nieuwe uitzending met opnames van November Music 2019.

Dit stukje kent u vast. Onmiskenbaar Beethoven. Maar hij schreef zoveel meer. In Leven Beethoven hoort u iedere werkdag bij de Concertzender tussen 10 en 11 uur één of meer van zijn werken. Ook de minder bekende. Luistert u mee?

Welkom bij Concertzender Live. Met vandaag de derde van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019. Dat vorig jaar plaatsvond op verschillende plaatsen in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag twee concerten. We eindigen met het allerlaatste concert van het nieuwe ensemble. Maar we beginnen met het tweede concert van het Italiaanse Quartetto Maurice. Nadat ze de dag ervoor in het pikkendonker een prachtige uitvoering gaven van het 9e strijkkwartet van Georg Friedrich Haas, dat natuurlijk nog is na te luisteren via onze uitzending gemist, speelden ze op 9 november een programma met louter Italiaanse composities. Als eerste klonk het verstilde 4e strijkkwartet van Giacinto Celsi, geschreven in 1964... alweer meer dan 55 jaar geleden. Hier is dat Quartetto Maurice met het 4e strijkkwartet van Giacinto Celsi.

Dat was het vierde strijkkwartet van Giacinto Celsi, uitgevoerd door Quartetto Maurice. Bestaande uit Giorgia Privitera en Laura Bertoloni viool, Francesco Vernero altviool en Aline Privitera cello. Het concert vervolgde met een jong werk van de in Nederland wonende Italiaan Giuliano Bracci. In zijn strijkkwartet Tutto Chiudi negli Occhi uit 2018 ontleed hij op betoverende wijze het klassieke polyfone koorwerk Nave des Bois van Josquin des Prez. Hier is Quartetto Maurice met Tutto Chiudi negli Occhi van Giuliano Bracci.

Het was het nieuw ensemble onder leiding van Ed Spanjaard in 30 Situations van componist en ook artistiek leider Joël Bons. Dat was ook het laatste concert van het nieuw ensemble.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Om alle fantastische mensen die in deze barre dagen voorop gaan in de strijd tegen het coronavirus een hart onder de riem te steken, begonnen we deze uitzending met applaus. Concertzender live. Vandaag de vierde van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019. Dit festival vond vorig jaar plaats op diverse locaties in het Sertogenbosch. We maken dit programma in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Op dinsdag 5 november 2019 vonden er twee concerten plaats in samenwerking met de stichting Trillende Lucht, die ieder jaar de Open Oorprijs toekent. En dat doen ze aan toondichters die een geheel eigen klankwereld weten te creëren. Twee jaar geleden was dat Gilius van Bergeijk. In de Willem II toonzaal klonken twee werken voor elektronica en één ensemblewerk door Ensemble Modello 62. U hoort nu eerst de wereldpremière van Rêve voor elektronica en draaitafels. Daarna Symphonie Joyeuse uit 1992 door Maribert Diggel, stem en Ensemble Modello 62. En tenslotte het imposante en nu zeer toepasselijke Over de dood en de tijd uit 1980 voor elektronica en tape. Luistert u naar Gilius van Bergeijk en Modello 62.

Dit waren achtereenvolgens Rêve, Symphonie Joyeuse en Over de dood en de tijd van Gilius van Bergeyck. Ze werden uitgevoerd door Gilius van Bergeyck Live Electronica en Tape en Ensemble Modelo 62. De opname werd in de Willem II toonzaal gemaakt door Kees van de Wiel. En hij vond dit zelf het meest indrukwekkende concert van deze editie van November Music. We luisteren naar opnames van het festival November Music 2019 en in het bijzonder naar de prijswinnaars van de Open Oorprijs. In Grote Kerk namen we een concert op van de prijswinnares van dit jaar, de uit Rusland afkomstige Anna Korsun. Zij was in 2014 nog winnaar van de Gaudeamus Muziekprijs. U hoort achtereenvolgens Pulsar uit 2014 door Anna Korsun orgel en Maribeth Diggel stem. Ucht uit 2015 door Ensemble Modelo 62. Tollerszelle uit 2017 door Maribeth Diggel stem. Elliot Simpson elektrische gitaar. En tenslotte Signals uit 2019 voor 14 stemmen en megafoons door een uitgebreid Modelo 62. U hoort dus Anna Korsun, Maribeth Diggel, Elliot Simpson en Ensemble Modelo 62.

Dit was Grote Archipel van Daan Manneke, uitgevoerd door Ralf van Raat in de Willem II Toonzaal. U luistert naar Concertzender Live. Het tweede concert was in de Grote Kerk. Daar werd een gevarieerd programma gebracht door Capella Breda, het koor dat in 1976 door Daan Manneke werd opgericht. Ter afwisseling speelde Vincent van Amsterdam twee solowerken voor accordeon. U hoort eerst drie werken voor koor. Allereerst Daan Manneke's Psalm 122 uit 2018. Gevolgd door zijn Psalmenrequiem uit 2005 voor koor en harp. Daarna Psalm 150 van Jan-Pieter Sveelink, een componist waarvan Daan Manneke veelvuldig werk programmeerde in de concerten van Capella Breda. Luistert u naar Capella Breda onder leiding van Elisabeth Blom.

Dat waren achtereenvolgens Psalm 122 en Psalm en Requiem van Daan Manneke. Daarna Psalm 150 van Jan-Pieter Svelink. Het werd uitgevoerd door Capella Breda onder leiding van Elisabeth Blom. Het concert ging verder met drie werken van Daan Manneke. Allereerst Tombeau pour Ton de Leeuw uit 2012 in een bewerking voor accordeon van en door Vincent van Amsterdam. Daarna Kleine Archipel uit 2012 voor koor en accordeon. Ten slotte klinken de delen Phrase 1 en 2 en Marine uit Le Pavillon uit 1987. Luister naar Vincent van Amsterdam en Capella Breda onder leiding van Elisabeth Blom.

Dat was Stirring Still 3 van Rebecca Saunders. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het concert van The Riot Ensemble op 3 november 2019 in de Willem II Toonzaal. U luistert naar opnames die de concertzender in samenwerking met de VPRO maakte tijdens het festival November Music 2019. Op 7 november 2017 was de inmiddels 84-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann speciaal overgekomen om aanwezig te zijn bij het concert van zijn echtgenote Yukiko Sugawara. Tijdens dat concert werk van hemzelf en van zijn leerling Marc André. Het concert begon met de première van IV 17 uit 2019 van Marc André. Dit werk voor sopraan en piano omhelst 8 miniaturen of klankmeditaties, waarbij een tekst uit het Evangelie van Johannes als inspiratie dient. Luister naar IV 17 van Marc André, uitgevoerd door Yuko Kakuto, sopraan, en Yukiko Sugawara, piano.

Dat was de première van IV17 van Marc-André, uitgevoerd door Yuko Kakuto en Kukiko Sugawara. Sugawara gaat verder met het uit 2010 stammende IV1 van Marc-André. IV is een cyclus van kamermuziekwerken waarbij de problematiek van introversie centraal staat. Binnen het 20 minuten durende pianowerk IV1 verkent André ongehoorde timbres en expressieve spanningsvelden. Sugawara bracht het werk in 2010 in première. Luister naar IV1 van Marc-André, uitgevoerd door Yukiko Sugawara aan de piano.

Dat was IV1 van Marc-André, uitgevoerd door Yukiko Sugawara piano. Het concert eindigde met Got Lost uit 2010 van Helmut Lachenmann. Het is het enige werk voor stem en piano dat Lachenmann heeft geschreven. Drie schijnbaar onverenigbare teksten worden in een continu veranderlijke klankwereld geplaatst. En in dit werk verweeft Lachenmann teksten van onder andere Nietzsche en Pessoa. Centraal in het stuk staat de sopraan die een ware tour de force staat te wachten. Een lied over een wereld zonder God of een mensheid op zoek naar betekenis, waarin de sopraan alle dramatische registers kan opentrekken. Luister naar Got Lost van Helmut Lachenmann door Yuko Kakuto sopraan en Yukiko Sugawara piano.

Thank you.

Correre. Come on.

Dit was tot slot van deze concertzender live een mooie uitvoering van Got Lost van Helmut Lachenmann. U hoorde Yuko Kakuta sopraan en Yukiko Sugawara piano. En dit concert vond plaats in bijzijn van de componist, die dan ook samen met de muzici een geweldig applaus in ontvangst mocht nemen. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel, die ook beide opnames in de Willem II toonzaal voor zijn rekening nam. De volgende November Music uitzending is op 6 juli.

Welkom bij Concertzender Live met vandaag de 7e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019, dat vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Dankzij een festival als November Music is het mogelijk om een van de beste ensembles voor nieuwe muziek naar Nederland te halen. Op 8 november stond, in samenwerking met het Muziekgebouw aan het IJ, het complete ensemble Modern uit Frankfurt op het podium van de grote zaal van de Verkadefabriek. Het concert begon met het werk Scherben van de Duitse componist Enno Poppe, werk dat in première ging in 2008. Enno Poppe, die tijdens dit concert ook voor het orkest staat, schreef een fragmentarisch werk waarvan het resultaat doet denken aan een dolgedraaid blaasorkest. De titel verwijst naar de korte duur van de fragmenten. Dit is Scherben van Enno Poppe met ensemble Modern onder zijn leiding.

En zo klonk Scherben van Enno Poppe door Ensemble Modern onder leiding van de componist. De in Duitsland wonende Nederlandse componiste Iris ter Schiphorst schreef in opdracht van November Music en Ensemble Modern het werk Assange, Fragmente einer Unzeit. Het is zonder meer duidelijk waar ter Schiphorst haar werk op inspireerde, maar het werk gaat niet over de persoon Julian Assange, maar over iets veel groters, de bedreiging van de persoonlijke vrijheid. Het werk bestaat uit een groot aantal muzikale bewegingen die door elkaar lopen met gesampelde fragmenten uit het nieuws. Hier is de wereldpremière van Assange, Fragmente einer Unzeit van Iris ter Schiphorst. Met de sopraan Sarah Maria Sun en Ensemble Modern onder leiding van Enno Poppe.

disclosure is an attack on the international community.

De wereldpremière was dit van Fragmenten einer Unzeit van Iris ter Schiphorst met de sopraan Sarah Maria Sun en Ensemble Modern. Het programma vervolgde met nog een wereldpremière. De in Berlijn wonende Turkse componiste Zeynep Gezgioglu schreef het werk Nacht, waarin ze de nacht eerder voor zich ziet als een plek of een ruimte dan als een verschijnsel dat zich over een bepaalde tijd uitstrekt. In het stuk wisselen zachte en luide passages elkaar abrupt af. Tussen de uitersten zitten momenten van stilte die extra nadruk krijgen en cruciaal zijn voor het werk. Hier is Nacht van Zeynep Gezgioglu door Ensemble Modern.

Tot slot van deze concertzender live waren dat drie werken door het duo Eclect als onderdeel van een presentatie van twee duo's van AMPA, het Conservatorium van Tilburg. Deze opnames in de Azijnfabriek werden gemaakt door Kees Sternburg. Samenstelling van dit programma Kees van de Wiel. Over vier weken op 3 augustus volgen meer opnames van dit Festival November Music 2019.

Welkom bij Concertzender Live met vandaag de 8e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019. Dat vond vorig jaar plaats op verschillende locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Op zaterdag 9 november 2019 werden op verschillende locaties in Den Bosch nieuwe werken van jonge componisten uitgevoerd. In de Hofzaal van Babel was een uitverkocht dubbel concert van contrabassist James Ozy en accordeonist Vincent van Amsterdam. James Ozy beet het spits af met 4 nieuwe werken. Achtereenvolgens voor James Ozy van Adrian Crespo Barba, Muji van Aya Yoshida, Talam van Thomas Power en tenslotte Bass Piece No. 2 van Boris Bezemer. Dit is James Ozy op contrabas.

Dat waren Four James Uzi van Adrian Crespo Barba, Muji van Aya Yoshida, Talam van Thomas Power en tenslotte Bass Piece 2 van Boris Bezemer. Allemaal uitgevoerd door contrabassist James Uzi. Het concert in de Hofzaal van Babel vervolgde met twee splinternieuwe solowerken voor accordeon solo. Allereerst Farfield van de Tilburgse componist Marijn Bisschops, gevolgd door de première van Afbuigingsjuk van de Amsterdamse componist Christian Richter. Hier is accordeonist Vincent van Amsterdam.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed, Woodpainting van Vlad Tschlek. FC Jongbloed bestond dit jaar uit Ines Lacerda, slagwerk, Ivan Sanchez, alt- en sopraansaxofoon, Michael van Dijk, elektrische gitaar, Eduardo Gaspar Polo Bader bespeelde de fluit, Sonja Oberkoffer de baritonsaxofoon, Maria Olbes, viool, Aart Strootman ten slotte, basgitaar en directie. De opname in deze azijnfabriek werd gemaakt door Kees Sternburg. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, 7 september, meer opname van November Music met onder andere het trio van Bavel, waarvan we nu alvast een werkje kunnen horen. Dit is Raga Jolk.

0: Dank u wel. Dank u wel. Raak joke. Raak joke.
1: U kent vast onze website concertzender.nl. Dan weet u dat wij 24 themakanalen hebben. Op één daarvan vindt u zeker de muziek van uw keuze. Misschien luistert u graag naar oude muziek, naar jazz, naar wereldmuziek of gewoon naar Bach. Voor de zekerheid noem ik nog maar eens het adres. concertzender.nl/themakanalen. Ga eens kijken, maar blijf daarna vooral luisteren.
2: Welcome to the Cradle That Rocked.
3: Welkom bij Concertzender Live. Vandaag de 9e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019. Dat vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Op zaterdag 9 november 2019 werden op verschillende plekken in Den Bosch nieuwe werken van jonge componisten uitgevoerd. In de benedenzaal van Artemis was een uitverkochte première van de kameropera This Is Not a Fairy Tale van Anne Maartje Lemerijs. En ze leefden nog lang en gelukkig. Hoezo lang? Hoezo gelukkig? En hoezo meervoud? In deze korte, zwartkomische liedcyclus maak je aan de hand van 12 liederen kennis met Stella. Een jonge vrouw die totaal gedesillusioneerd is door het sprookje zoals ze ze kent. Want die bestaan helemaal niet. Haar leven is volstrekt geen sprookje. Maar heeft ze eigenlijk wel een sprookje nodig om magie te vinden? In This Is Not a Fairy Tale, met not doorgestreept, brengen een zangeres, een pianist en violist de magie van het leven. Duistere thema's inbegrepen. Hier zijn Marlijn Runia, mezzosopraan, basgitaar, Eva Tra, viool, zang en percussie, en Anne Maartje Lemerijs, zang, piano en percussie. This is a fairy tale, this is not a fairy tale.

En dat waren Raga Bairas en Nature Boy. Uitgevoerd door Chiranjeev Chakraborty, zang. Niti Rajan Biswas Tabla en het Sebastian van Bavel trio. Met Sebastian van Bavel aan de piano, Maciej Domaracki, contrabas en Willem Romers tenslotte aan de drum. Alle opnames die u in deze Concertzender live hoorde werden gemaakt door Wijnand de Groot. Samenstelling Kees van de Wiel. Volgende maand, 8 oktober, meer opname van November Music met koormuziek door 3 Brabantse koren. Collegium Vocale Eindhoven, Ad Pernassum en Cabella Brabant. Tot aan het volgende uur nog een toegift die het Sebastian van Bavel trio gaf. Dit is Rhythm.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag met de 10e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019, dat vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Tijdens November Music 2019 was er veel aandacht voor hedendaagse koormuziek. Vandaag kunt u daar een proeve van horen middels 3 concerten van 3 Brabantse koren. We beginnen met een wereldpremière van de Brabantse componist en trappistenmonnik Chris Oelbrand. Zijn Reconciliation Magnificat is een monumentale toonzetting van 3 gelijkwaardige kantica uit 3 wereldgodsdiensten. De Joodse lofzang van Hanna, de christelijke lofzang van Maria en de islamitische Sura 87. Nieuwe spirituele muziek als verzoenende handreiking tussen de wereldreligies die werelden overbrugt en samenbrengt. Het werk ging in de Bossen Grote Kerk in première op zondag 3 november, maar onze opname is van 5 dagen later in de Utrechtse Pieterskerk. Het werk werd uitgevoerd door Capella Brabant en een instrumentaal ensemble dat bestond uit het Dudok-kwartet, Rineke Brink fluit, Ernestine Stoop harp en Niek Kleinjan slagwerk. De solisten zijn Katrien Baert sopraan, Elsbeth Gerritsen mezzosopraan en Matthijs van der Woert bariton. De dirigent is Mark Versteeg. Dit is Reconciliation Magnificat van Chris Oelbrand.

Dat waren achtereenvolgens: Dit zijn de bleke, bleeklichte weken van Mathilde Wantenaar en Paracliticon van Calliope Tsoupaki, uitgevoerd door het koor Ad Parnassum onder leiding van Antonie Zielhorst. De opname van dit laatste concert werd gemaakt door Kees van der Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 2 november, meer opnames van November Music, dan met de wereldpremière van Todos los Fuegos el Fuego van Maxime Chaligin en delen van het concert van Tigran Hamasyan met Matthias Eich.

Dag luisteraars, welkom bij Concertzender Live. U hoort vandaag de 11e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019. En dat vond vorig jaar plaats op diverse locaties in Den Bosch. En dit alles doen we in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag een wereldpremière van Maxim Chaligin en een deel van het concert van het duo Tigran Hamasyan en Matthias Eijk. Op zaterdag 9 november 2019 ging een belangrijk nieuw werk van de Nederlands-Oekraïense componist Maxim Chaligin in première. En dat gebeurde in de clubzaal van de Verkadefabriek. Een combinatie van het Amstelkwartet en het Keureskwartet speelde daar zijn avondvullende compositie Todos los Juegos el Juego. In zijn nieuwste compositie vertelt Chaligin een muzikaal verhaal met een grote dramatische spankracht. Het werk is het tweedelige deel uit een langlopende cyclus Similar. Hij liet zich inspireren door de korte verhalen van de Argentijnse schrijver Julio Cortázar. De achtdelige compositie wordt uitgevoerd door 8 saxofonisten, omdat deze instrumentenfamilie volgens de componist de verhalen het best weet over te brengen. Luistert u naar het Amstelkwartet en het Keureskwartet met Todos los Juegos el Fuego van Maxim Chaligin.